en wisten ze genoeg vertrouwen te winnen om het doelwit een besmet bestand te laten openen. Daarmee kregen hackers volledige controle over het apparaat. Minister Karremans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. Ik pik dit niet, zei hij bij Pauw in de Wit. De actie waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. En zanger Ed Sheeran heeft ineens geen voorprogramma meer bij zijn tour. Meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken en het begon dat een van hen van de tour werd gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Uit solidariteit volgen nu ook andere artiesten. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing was. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt duidelijk koeler dan gisteren, 17 tot 19 graden. En tot over het AP-nieuws.

Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. De topvrouw van ProRail wil geld van het kabinet om het spoor veiliger te maken. Dat zei ze na een dag vol sabotageacties op het spoor gisteren. Het waren er ruim 35. Ook gisteravond was het weer raak. Werd een buis gevonden op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer, bij Teuge. In Limburg heeft de politie een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. In de loods lagen ook spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. Tot twee keer toe heeft president Trump moeten accepteren dat zijn naam niet op de gevel van het Kennedy Center in Washington komt. En dat pikt hij niet. Het instituut mag van hem daarom alleen gerenoveerd worden als het verbod van tafel gaat. Dat de naamsverandering niet doorging, komt omdat alleen het congres daarover mag beslissen. En Lionel Messi komt nog één keer in actie voor het Argentijnse elftal. Zijn afscheidswedstrijd is op 6 oktober. Hij speelt dan een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin, een land in Afrika. Messi kondigde eind vorige maand aan te stoppen als international. Hij blijft wel spelen voor zijn club Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt duidelijk koeler dan gisteren, 17 tot 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+, in de Rand.

0: omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
1: Omdat ik samen verder wil.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Minister Karremans gaat aangifte doen tegen diegenen die gisteren brand hebben gesticht langs snelwegen. Dat zei hij bij Pauw en de Wit. Ik ben pislink op mensen die het doelbewust hebben gedaan, zei Karremans. De actie was tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Volgens de directeur van ProRail zijn er waarschijnlijk weinig beelden van de daders van de sabotageacties op het spoor gisteren. Er hangen vooral camera's bij spoorovergangen, onder meer voor de verkeersveiligheid. Ook zei ze bij Nieuwsuur dat nog altijd niet bekend is wie de daders zijn. Saudi-Arabië heeft een drone onderschept en vernietigd die op weg was naar de heilige stad Mekka. Ze waren door Houthis vanuit Jemen opgelaten. Een schandelijke daad, zeggen ze. Als 2 heilige moskeeën en de pelgrims worden aangevallen, is dat een rode lijn. Saudi-Arabië zegt dan hard terug te slaan. En zanger Ed Sheeran heeft ineens geen voorprogramma meer bij zijn tour. Meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken en het begon dat een van hen van de tour werd gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Uit solidariteit volgen nu ook andere artiesten. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing was. Dan het weer van Weer Online. In het oosten en zuidoosten buien, het is 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt dan duidelijk koeler dan gisteren, 17 tot 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties gisteren en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. Gisteravond werd op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer nog een buis gevonden. Een nieuwe sabotageactie, denkt ProRail. De buis lag bij teugen. In Los Angeles is een helikopter van nieuwszender NBC neergestort. Deed live verslag vanuit de lucht van een verkeersongeluk toen het misging en tussen twee gebouwen neerstortte. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn, ook niet waardoor het ongeluk kon gebeuren. In Johannesburg is opnieuw het lichaam van een vrouw gevonden, het zevende in 2 maanden tijd. De Zuid-Afrikaanse politie roept vrouwen daarom op extra goed op te letten, bijvoorbeeld bij het hardlopen. Ze denken dat er een seriemoordenaar of een groep actief is. Het laatste slachtoffer werd helemaal naakt gevonden. En de politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. Ze controleerden de bus nadat ze in de loods spullen hadden gevonden die gebruikt worden bij de fabricage van drugs. Zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend in het binnenland af en toe zon, aan de kust buien en die trekken langzaam naar het oosten. Het wordt vandaag een stuk frisser, 17 tot 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.

0: your hit music station.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Gisteravond is op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer weer een buis gevonden. ProRail denkt aan een nieuwe sabotageactie. Gisteren waren die er de hele dag op het spoor, ruim 35. ProRail-topvrouw Van Veldhuizen zei bij Nieuwsuur dat ze niet weet wie erachter zit, omdat er maar weinig camerabeelden zijn. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is pislink over de branden langs de snelweg gisteren en er laat aangifte doen. Dat zei hij bij Pauw en de Wit. Op meerdere plekken stichten boeren de brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. 7 mensen zijn aangehouden, verhoord en weer vrijgelaten. In Los Angeles is een helikopter van nieuwszender NBC neergestort. Het deed live verslag vanuit de lucht van een verkeersongeluk toen het misging en tussen 2 gebouwen neerstortte. Bij de crash zou iemand op de grond zijn omgekomen. Het is nog niet duidelijk hoe het met de inzittenden van de helikopter is. En meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken uit het voorprogramma van de tour van zanger Ed Sheeran. Ze zijn solidair met de Amerikaanse rapper Macklemore. Hij werd maandag uit de tour gezet vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens zijn optreden. Ed Sheeran laat weten dat het niet zijn beslissing was. Het weer van Weer Online. Vanochtend in het binnenland af en toe zon, aan de kust buien en die trekken langzaam naar het oosten. Het wordt vandaag een stuk frisser, 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss app. Stefan Brouw.
5: Dames en heren, het is vandaag weer een mooie dag. Het is woensdag, een mooie dag om de radio lekker hard aan te zetten. Met alle hits en bangers.

tijdens een concert in de Rotterdamse Ahoy min of meer terug. Ze staan namelijk zelf niet op het podium, maar hun liedjes worden wel gezongen. En ik heb daar zoveel appjes over gekregen. Ik wist niet dat zoveel vrienden van mij zo enorm fan zijn van Bassie en Adriaan. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik Bassie en Adriaan wel leuk vind, hoor. Maar ik moet, ja, weet je, het is nou niet echt wat ik vroeger echt het leukste... Ik vond het leukste eigenlijk Sesamstraat. Dat vond ik eigenlijk het leukste. Bassie

boegbeeld. Daar gaat het eigenlijk over. Het is Somber Homewrecker. Entertainment Today. Bij Kiss FM, your hit music station. Stefan hier. Het is 14 minuten na 6. De dag is begonnen en dat doen we altijd op gepaste wijze met het leukste showbiz en entertainment nieuws rond 15:15. Gordon die is bij het concert geweest van Celine Dion afgelopen zaterdag. Het spectaculaire concert in Parijs duurde voor hem alleen een beetje te lang. Hij zat namelijk 1,5 uur lang geïrriteerd in de zaal. En hij liet via social media weten dat hij daar niet nou echt vrolijk van werd.

Dat was een onverwachte verschijning. Niemand had haar verwacht. Ze speelde samen met haar vriendin en presentatrice Mariska Herrick-Tay mee in een sketch van Law and Order. En toen ze verscheen, was het meteen duidelijk. Er zijn een hoop fans van Taylor Swift, want de zaal ging helemaal uit zijn dak. Heidi Klum die heeft iets leuks gedaan voor haar 21-jarige zoon. Want ja, die werd op een dag wakker. Samuel heet hij, 21 jaar. En er stond ineens een Ferrari in de tuin. Het cadeau kwam voorbij in beelden van de Amerikaanse tv-ster. Samuel die mag zich daarmee officieel eigenaar noemen van een auto waar de gemiddelde 21-jarige waarschijnlijk nog geen tankbeurt van kan betalen. Maar het valt trouwens wel mee. Ik heb een keertje in zo'n Ferrari gereden, moet ik je zeggen. Het ligt er net aan hoe je erin rijdt, hè? Maar het is wel heel erg leuk dat ze dat gedaan heeft voor haar zoon, hè?

Oh, je bent goed zoals je bent. Vandaag is er een mix van zon, wolken en verspreid over het land ook een enkele bui bij een middagtemperatuur van 19. Ja, en die regenbuien die kunnen af en toe ook best wel fel zijn als ze vallen. Dit is Kiss FM. Bruno Mars nu.

16 september vandaag. Het is een woensdag en het is 6:30. Je bent bij Kiss FM, your hit music station. Stefan is hier elke dag tussen 6 en 9 om jou een lekkere dag te bezorgen. Kijk, en dit is toch wel de kers op de taart. Hè? Het is Temper City. No,

0: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
1: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.

doen dus een intermezzo. Alex Warren, even lekker niks doen. Heb jij wel eens in een hotel overnacht? En zo ja, heb je ooit wel eens de behoefte gehad of de verleiding gehad om

Edge of Desire, Jonas Blue bij Wake Up Kiss. Heb ik het al gezegd? Elke ochtend tussen 6 en 9 lekker wakker worden. De dag starten met Kiss FM. Ook de 16e september is het al. We moeten wel een beetje bij. 16 september. Het is 7:15. En dit zijn de meest opmerkelijke berichten van vandaag. Ja, ik heb het net al een beetje aangehaald. Heb jij wel eens

Iemand in Georgia, Amerika, die heeft voor $1200 aan zwembadhanddoeken meegenomen. En de politie zoekt de man. En hij werd verliefd ook, dat is een raar verhaal, hij werd verliefd op een rubberen eend. De eend werd vervolgens onderdeel ook van de buit, dus die heeft hij ook meegenomen. En hij staat natuurlijk op camera en zo, dus ja, mocht er toevallig ergens op Marktplaats binnenkort heel veel zwembadhanddoeken te koop aangeboden worden, dan weet je waar het aan ligt. Ja, en dit vind ik ook een mooie, maar toch ook wel een triest. Wetenschappers die hebben namelijk weer iets nieuws geproduceerd. Die hebben een systeem ontwikkeld waarbij petflesjes, weet je wel, waar de cola in zit, en landbouwafval worden omgezet in voedingsstoffen. Hartstikke handig natuurlijk. Maar daar worden dan dus koekjes van gemaakt. En die koekjes zijn van plastic. Het zijn 3D geprinte koekjes. Het project komt voort uit een

0: ons.
1: Lekker veel muziek en weinig gepraat. We houden gewoon lekker ons mond dicht en draaien al die beukers en jetsers van hits. Want dit is your hit music station, Kiss FM. Switch to the hits en vertel iedereen in je omgeving dat je

0: Kiss FM, your hit music station. Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Kiss FM News.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is gisteravond weer een buis gevonden op het spoor. Dit keer bij Teuge tussen Apeldoorn en Deventer. Volgens ProRail de zoveelste sabotageactie. Ook op tientallen andere plekken in het land lagen buizen. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. ProRail zegt dat er weinig camerabeelden van zijn. Minister Karremans haalt hard uit naar boeren die gisteren langs snelwegen hooibalen in brand staken en zo het verkeer in gevaar brachten. Hij zei gisteravond in de talkshow Pauw en de Wit dat hij pislink is en aangifte gaat doen. De boeren protesteren met de brandjes tegen het stikstofbeleid. 7 zijn er opgepakt en ook weer vrijgelaten. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van AI in bezwaarschriften, waardoor de bouw van woningen vertraagt, heeft BNR uitgezocht. Het kabinet wil woningbouw juist versnellen door procedures eenvoudiger te maken. Het reageren op bezwaren met AI kost heel veel tijd, onder meer omdat ze heel erg lang zijn. En er werd al voor gevreesd en nu heeft zijn familie het bevestigd. Zanger Ben Sanders is overleden. Hij was vermist en na een grote zoekactie werd gisteren zijn lichaam gevonden in een plas bij Arnhem. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf. Sanders werd in 2011 de allereerste winnaar van The Voice. Hij was 43. Het weer van Weer Online. Vandaag af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app. Stefan Brouw.
7: Het doet mij veel plezier om te merken dat jij geswitcht bent to the hits. Switch to the hits, dit is Kiss FM. Tijd om de oogleden lekker wijd

Wat ik veel opmerkelijker vond en mooier om te zien is dat paleis dat geschropt werd. Ik heb beelden gezien van twee mannen van de beveiliging die echt allemaal met van die schoonmaakdoekjes de ramen aan het schoonmaken van het balkon. Het is mooi om te zien, want je ziet dat eigenlijk nooit natuurlijk. Je ziet alleen maar pracht en praal als je de tv aanzet. Maar je ziet hier dus gewoon op beeld dat twee mannen van de beveiliging met toetdoekjes, of hoe noem je dat, van die schoonmaakdoekjes, zijn ze gewoon de ramen aan het schoonmaken. Ik vind dat zo mooi. Het zijn natuurlijk ook gewoon mensen van vlees en bloed, maar ik begrijp ook wel dat het er een beetje knap en netjes op moet staan op de foto. Dit is Kiss met Bastille.

worden geveild. En ook de vereniging van eigenaren van zijn appartementencomplex die legde al beslag op de woning. Ferry Doedens die heeft een schuld van €1247. €1247, zo weinig. En dan dat dit dan gewoon ook meteen een artikel wordt in een roddelblad. Hè? Zo zie je maar weer. Zorg dat je je shit op orde hebt als dat kan. Want voor een euro hangen ze je gewoon al aan de hoogste boom tegenwoordig. Nou, Gordon, daar is ook nieuws over, want die zat namelijk klaar voor het concert van Celine Dion. Alleen de show die begon volgens hem wat te lang. En hij raakte geïrriteerd, of te laat, anderhalf uur te laat. En daar raakte hij geïrriteerd over. Hij liet via social media weten dat hij daar nou niet bepaald vrolijk van werd. Ja, Dion die maakte natuurlijk haar comeback, hè, afgelopen zaterdag in Parijs. En

Wel samen met een vriendin, Mariska Hargitay, in een sketch van Law and Order. En daarom verscheen ze dus bij de Emmys. Nou, men was echt verheugd en verrukt om haar in levende lijven te kunnen zien en aanraken zelfs. Dit is Kiss FM, de lekkerste manier om de dag te starten met Shaboozie.

0: Dit was Say So.
1: Hey Stefan.
0: Ja?
1: Is het nog een beetje lekker weer?
0: Nou, het is wisselvallig weer vooral. Wolken en buien wisselen elkaar af. De zon laat zich ook af en toe zien. Temperatuur in de middag is ongeveer een graad of 18 in het midden van Nederland en 20 in het zuiden. Je bent bij Kiss met Topic zometeen en Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Wat ga jij morgen doen? Grillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Paper City bij Kiss FM.
1: Welke influencer is dit?
0: Vandaag hebben we een ontzettend bijzondere.
1: Welke influencer is dit?
0: Het is namelijk een beetje een klaag-influencer.
1: Welke influencer is dit?
2: Maar regering, Rob Jetten en de rest van die koekenbakkers. Allemaal met een dikke portemonnee. Waarom blijft het benzine hier in Nederland zo stijgen? Waarom? En waarom niet waarom? In Duitsland? Waarom niet in België? Boodschappen wordt duurder. Alles wordt duurder.
0: Wat maken mensen zich ook druk, hè? Maar dit is een zogenaamde klaagvlogger. Iemand die op TikTok zit, ook heel vaak live gaat. En het leuke is, als hij dan live is en je maakt een opmerking die hem niet bevalt, dan scheldt hij gewoon helemaal verrot. Maar hij heeft wel heel veel volgers. Ik vraag het me af hoe dat nou komt. Ik denk omdat mensen het gewoon mooi vinden hoe hij iedere keer uit zijn panty gaat. De vraag aan jou is, hoe heet deze social media influencer? Wat is zijn naam? Nou, je hoeft helemaal niks te doen. Ik vraag niet aan je om een appje te sturen, of te bellen, of te mailen, of te faxen. Dat doen wij niet. We vragen totaal geen participatie van jou, behalve zometeen. Dan mag je het namelijk tegen de speaker.

0: Maar regering, Rob Jetten en de rest van die koekenbakkers, allemaal met een dikke portemonnee. Waarom blijft het benzine hier in Nederland zo stijgen? Waarom? En waarom niet in Duitsland? Waarom niet in België? Boodschappen wordt duurder. Alles wordt duurder.
1: Ja, dat is het mooie van social media, hè? Dat ook dit soort mensen gewoon een platform krijgen. Iedereen kan gewoon een social media kanaal oprichten en zijn hart luchten. Voor de een is dat het ultieme, ja, de ultieme vorm van democratie en voor de ander is het gewoon een last. Een last, want dit soort mensen, ja, die vertellen natuurlijk eigenlijk wel wat we allemaal denken. Ja, jij vindt het toch ook niet leuk dat die benzine zo duur is, of wel? Nee, ik bedoel, kan me best wel vinden in zijn verhaal inhoudelijk, maar hoe hij dat dan doet? De vraag is natuurlijk, hoe heet deze man die ontzettend veel volgers heeft op social media? Zijn naam is, en ik hoop dat je het goed hebt, want dan ga ik heel hard voor je applaudisseren. Zijn naam is Donnie Kooijman. Donnie Kooijman, dat is inderdaad onze social media influencer. Had je dit goed, dan is dit applaus, deze staande ovatie, speciaal voor jou. Nou, dat moet je toch wel een beetje speciaal doen voelen. Somber hoor je nu bij

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Reizigers op Schiphol hoeven niet meer bang te zijn voor lange wachtrijen door acties van beveiligers. Vakbond FNV zegt dat er met Schiphol nieuwe afspraken zijn gemaakt over pauzes en andere maatregelen om de werkdruk te verlagen. Vandaag zouden beveiligers opnieuw het werk even neerleggen, maar die actie is van de baan. Het is nog altijd niet duidelijk wie er achter de sabotageacties op het spoor zit. Op meer dan 35 plekken werden buizen en kabels gevonden, gisteravond laat nog bij Teuge. De topvrouw van ProRail zegt dat er maar weinig camerabeelden van zijn. Ze belooft extra camera's om het spoor beter in de gaten te kunnen houden. Voor de tweede keer in korte tijd is een straat in het Zeeuwse Sint Maartensdijk opgeschrikt door een explosie. Bij de voordeur van een huis ontplofte gisteravond laat een vuurwerkbom. Gisternacht was er ook al een explosie bij de buren. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade. En in Los Angeles is een nieuwshelikopter van NBC neergestort en daarbij zijn 3 inzittenden om het leven gekomen. Die deden verslag van een verkeersongeluk met 2 doden. Er waren meer nieuwshelikopters in de lucht. De oorzaak van de crash is niet duidelijk. De burgemeester is diep geraakt door het ongeluk. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
3: Wake up KISS. Elke dag het lekkerste programma om de dag mee te beginnen. Switch to the hits. KISS FM, Bebe Rexha en Faithless.

op mijn 70ste, denk ik. 67ste. En dan hoop ik daarna nog een paar jaar te kunnen genieten van een eigen huis in Spanje. Het is een droom van heel veel Nederlanders, maar helaas valt die droom toch wel enigszins in duigen. Want gebleken is uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de verhouding tussen huizenprijzen en inkomens in Spanje verslechterd is en de huizenprijzen ook dusdanig gestegen zijn. En dat gebeurt al jaren, ook

die all-inclusive ieder jaar boeken. Je handdoekje weet je wel om 5 uur 's ochtends je bed uit om dan een handdoekje over je strandbedje te leggen en zo. Oh, het is allemaal wat, maar maakt het ook wel leuk. En dat is ook vakantie. En dan natuurlijk die all-inclusive, de hele all-inclusive.

Shanna Spyro. Great Expectation. En wat kunnen we daarvan leren, spelende man? Komt uit de grote meneer Kaktus Show, hè? Ja, gewoon geen verwachtingen hebben van mensen. Want mensen kunnen je vaak teleurstellen. Entertainment.

eigenlijk best een idioot. Laat ik daar maar niet meer mee omgaan. Dat is helemaal niet meer de persoon die ik 10 jaar geleden leerde kennen. Mensen veranderen en dat is ook helemaal niet erg, want het leven is dynamisch. Net zo dynamisch als Kiss FM. Elke ochtend tussen 6 en 9. De Kiss FM ochtendshow Wake Up Kiss. Met het showbiz en entertainment nieuws. Ja, Heidi Klum, de actrice, die heeft haar zoon verrast met iets heel speciaals. Samuel heet haar zoon, is 21 jaar geworden en die werd op een dag wakker in huize Klum en zag ineens een prachtige Ferrari in de tuin staan. Ja, daar kan de gemiddelde 21-jarige alleen maar van dromen. Het is een indrukwekkende auto, zegt hij zelf, en ik hoop dat ik een tankbeurt kan betalen hiervoor.

maar met een vriendin en presentatrice meegespeeld in een sketch van Law & Order. En dat was de reden van haar onverwachte bezoekjes. Maar men was verguld om Taylor Swift in levende lijven te zien. En dat is natuurlijk mooi, hè? Misschien dat de verwachtingen daar ook niet te hoog van moeten zijn natuurlijk. Want Taylor Swift is ook maar een mens. Dus als je die een keertje kan aanraken, dan zal het ook wel tegenvallen. Zoals het zo vaak tegenvalt, hè, bij bekende mensen. Ik had het er gisteren ook al even over, dat ik een keer Ivonie had ontmoet. Je kent hem wel van de tv-show. Ik dacht, dat is een hele leuke man.

je vrienden van Kiss FM. En weet je wanneer de herfst echt begonnen is? Ja, sowieso als ik zeg 16 september. Maar ook als je in de koffiezaken weer pumpkin en cinnamon smaken ziet.

Hier Stella Lefty. On a train to Boston. En daar gebeurden allemaal vreemde dingen. Hier bij Kiss FM. Met zometeen hier in een ogenblik dus weer Kiss Fact. Een Kiss Fact. Ja, je weet.

0: Styles.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

tongzoen noemen wij een English kiss. En toen dacht ik, hè, maar wij zeggen altijd French kiss. Het blijkt namelijk zo te zijn dat in Engeland een tongzoen een French kiss genoemd wordt en in Frankrijk een tongzoen een English kiss. Maar is het ook echt waar? Want ik was er best wel een beetje verbouwereerd over. Ik ga het even voor je uitzoeken en zo.

ook te zijn. Maar het is niet officieel. Vaak wordt er voor tongzoen namelijk gebruikt... Un baiser avec la langue, wat betekent een kus met de tong. Dus eigenlijk zeggen ze precies wat het is. Ze winnen er geen doekjes om, die Fransen. Nee, dat is ook wel mooi. De

Switch to the hits. Doe het vandaag en vertel iedereen dat je Kiss FM luistert. Stefan hier met elke dag de ochtendshow Wake Up Kiss en zo meteen tussen 9 en 12. Ja, hij staat al naast me, steun en toeverlaat, Ferry Omen. Met alle hits en bangers. Je hoort hem zo meteen. Ik wens je nog een lekkere woensdag.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Chillen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Kiss FM News.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
8: Een dag na de troonrede laat landbouworganisatie Agractie weten er niets positiefs in te zien voor de veehouderij. Er wordt wel gesproken over perspectief en duidelijkheid, maar boeren hebben daar niks aan, zegt Agractie. Voor veel melkveehouders zal er niets anders op zitten dan het beltje erbij neer te gooien. Onlinebank Revolut trapte kort geleden in de phishing-truc waarbij persoonlijke gegevens van klanten zijn gestuurd naar hackers. Nu blijkt volgens BNR dat privéinformatie van de eerste Nederlandse slachtoffers online is gezet. Het gaat om kopieën van paspoorten, adressen en telefoonnummers. De werkdruk voor Schiphol-beveiligers gaat omlaag en dat is ook goed nieuws voor reizigers. Die kregen de afgelopen tijd te maken met kleine stakingsacties. Daardoor ontstonden bij de veiligheidscontrole op Schiphol lange wachtrijen. Nu beveiligers hun zin hebben gekregen, komen er volgens vakbond FNV geen nieuwe stakingen. En een crowdfundactie heeft inmiddels ruim 10.000 euro opgeleverd voor Alfredo uit Rotterdam, die afgelopen weekend tijdens een arrestatie overleed. Het geld is bedoeld voor een waardig afscheid, zeggen de initiatiefnemers. Die hebben een streefbedrag van 13.000 euro. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app.
9: Ja, goedemorgen. Welkom bij je vrienden van Kiss FM. Ed Sheeran zometeen. Ook Alex Warren komt eraan. Samber nu.

of you. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wat heeft Ed Sheeran in zijn huis? Kiss FM. Afgelopen maandag hadden we het al over het feit dat hij zijn eigen graf al in zijn huis heeft. Of onder zijn huis, zijn eigen grafkelder. Is er nog meer? Jazeker, hij heeft een eigen bowlingbaan. Dat had ik een paar weken geleden al tegen je verteld. Maar wat heeft Ed Sheeran nog meer in zijn huis? Nou, onder andere een eigen biljartkamer, een boomhut en een privékapel. Een eigen plek op zijn terreintje voor stilte of ceremonies. Oké. Ja, ik ben al blij als ik een huis van 100 vierkante meter in Nederland kan krijgen voor een normale prijs. Maar goed, de beste man heeft echt van alles en nog wat in zijn huis. Je hoorde met Shape of You bij Kiss FM. Met nu muziek van Taylor Swift. Kiss FM.

Hallo? Hallo? Is daar iemand? Ja, nee, ik vraag het toch maar even hoor. Want nou, de helft van de formatie Cat's Eye is zo goed als weg. Sophia, de leider van de groep eigenlijk, die heeft in augustus 2026, dus nog maar een maandje geleden, een tijdelijke pauze ingelast om medisch advies. En ook Manon is sinds februari dit jaar afwezig vanwege gezondheidsredenen en rust. Dus, oké, nou, zeer weinig Cat's Eye over, maar toen ze nog soort van met z'n allen samen waren. Animal bij Kiss FM. Zometeen onder andere Yugo Okaigo komt eraan naar Rihanna nu en Calvin Harris en We Found Love. Yeah.

0: Cargo and Save My Love bij Kids FM. Goedemorgen en welkom. Mijn naam is Ferry Omen met Imagine Dragons. Zometeen ook Bruno Mars komt eraan, net zoals muziek van Olivia Dean. Binnen nu in een halve minuut.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.

In de begindagen van Imagine Dragons, toen ze nog net begonnen waren, speelden ze een marathonsessie in Casino in Las Vegas. En dat deden ze niet één dag, nee, dat deden ze echt dagen achter elkaar. En Dan Reynolds, de zanger van Imagine Dragons, die was tijdens een show zo uitgeput dat hij gewoon flauw viel. Hoppatee, bovenop het drumstel. Daarna wel gewoon weer opgestaan en is hij het nummer afgemaakt. Maar daarna is het ook al gestopt aardig met de marathonsessies, moet ik heel eerlijk zeggen. En sowieso, de laatste tijd weinig hoort van die Imagine Dragons. Vorig jaar waren ze natuurlijk nog in Nederland. Maar daarna is het een beetje stil. Maar ik vind het nou alweer tijd voor een nieuwe tour wat mij betreft. You're the Whatever It Takes bij Kiss FM. Goedemorgen en welkom. Mijn naam is Ferry Omen met de hits tijdens de woensdag werkdag met nu Bruno Mars en On My Soul.

Kiss FM, je hoorde Ed Sheeran. Goedemorgen, welkom. Mijn naam is Ferry Owen. Gisteren kwam er zeer triest nieuws naar buiten over de eerste Voice of Holland winnaar Ben Sanders. Overleden op 43-jarige leeftijd. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een recreatieplas in Arnhem. En het eerste wat ik eigenlijk aan dacht toen ik dat nieuws hoorde was het volgende fragment. Heel Nederland was eigenlijk meteen verliefd op zijn stem. I was roaming around, always looking down, and all I see. Daarmee werd hij de eerste winnaar van The Voice of Holland. Eerder dit jaar dan maakte hij al sowieso bekend dat hij problemen had wat betreft financiën, financiële tegenslagen en gezondheidszorgen. Maar zo binnenkort met zijn vriendin naar een woonwagenkamp verhuizen. Maar helaas mocht dat niet zo zijn. Ben Sanders, hij werd 43 jaar. Kiss FM.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Kiss FM News.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Kamer beginnen de algemene beschouwingen over de plannen van het kabinet die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Pro-leider Jesse Klaver mag als eerste reageren en daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Premier Jette reageert morgen pas namens het kabinet. Hoe gaat het met Europa? Om die vraag draait het vanochtend in de speech van EU-baas Ursula von der Leyen. Ze waarschuwt onder andere voor het gevaar van extreme nationalisten en Russische inmenging, bijvoorbeeld bij verkiezingen. Haar speech is de aftrap van het nieuwe politieke jaar in Brussel. De prijs van benzine blijft maar stijgen. Er is nu weer sprake van een nieuw record. Een liter euro 95 kost nu bijna 2,78 euro. Vorige week was het vorige record. Komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook diesel is duur. Het laatste record is van april. Een enorme drukte bij speelgoedwinkels in heel het land. Al sinds vannacht staan er mensen voor de deur vanwege het kaartspel Pokémon. Dat bestaat 30 jaar en daarom komt er vandaag een nieuwe set Pokémon-kaarten uit. Daar zitten ook heel speciale bij en verzamelaars willen niet misgrijpen. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar ook een paar buien. Eerst vooral aan de kust, later kan er overal een bui vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de Kiss-app. Ferry Omen.
3: Goedemorgen en welkom met The Weeknd. Zometeen Max en Andy Grammer voor onderweg. Ook de nummer 2 uit de Kiss 40. En dit is Cameron Whitcomb.

van let. Heb ik het niet over de toetsenborden, heb ik het ook niet over de computermuizen. Maar er is één ding. Nou, als je op kantoor zit, of misschien wel thuis. Ik gok dat je het ergens wel om je heen ziet liggen. Wat zorgt voor heel veel viezigheid. Ja, Ferry's feitje van de dag. Wat moeten we vaker gaan wassen of / schoonmaken op kantoren? Het antwoord krijg je zo meteen. Dat is zoals beloofd. Morgan Wallen. En dit is een New Mexinetti Grammar.

Sport. Nee. Ferry's feitje van de dag. Daar zit je trouwens middenin. Elke dag een feitje tussen 10 en half 11. Waar je toch punten mee scoort bij de koffiezetapparaat. En waar je ook nog eens een keer wat van gaat leren. Nou, over die koffiezetapparaat gesproken. Ja, een van de vieste dingen op kantoren zijn koffiemokken. Uit onderzoek blijkt dat 20% van de kantoorkoffiemokken sporen van bepaalde bacteriën zitten. Vaak omdat ze worden afgewassen met diezelfde vieze kantoorspons waar ik het al eerder over had. Dus gewoon even vaker die koffiemokken schoonmaken. Gadverdamme, weet je. Met zo'n hele vieze aanlagbaklaag erin. Gadverdamme. Dus die even iets vaker schoonmaken. Ferry feitje van de dag, dan weet je dat. Heel veel bacteriën dus aan die koffiemokken. De bouw zijn nu bij Kiss en McNair.

Wat is nou ja, misschien wel het vieste ding van kantoor? Een van de vieste dingen die op kantoor staan. Heb ik het niet over een computermuis, heb ik het ook niet over een toetsenbord.

0: Alex Warren, Passenger bij Kiss FM. Met zometeen onder andere muziek van Niall Horan. Ook Prospera en Kloon komen eraan.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Huilen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Nile Horan, One Direction Legend, Winner Party bij Kiss FM met muziek van het topic. Zometeen ook Imagine Dragons komen eraan. Ik wil eerst graag voorstellen aan nieuwe muziek van Milky en Guetta.
1: Kiss FM.
2: Kiss. New music.
3: En ik

Smith. En Stay bij Kiss FM. Er is toch wel een soort van nieuws over Bruno Mars naar buiten gekomen. Ik bedoel, hij houdt zijn privéleven eigenlijk al heel wat jaar. Ja, ook daadwerkelijk privé. Dat zegt misschien ook wel de naam privéleven. Maar hij zou zijn getrouwd met Jessica Caban, een model. Leerde elkaar in 2011 kennen. Kreeg al snel een relatie. Begin 2024 dook er al wat geruchten op over problemen met de relatie. Maar inmiddels leek Jessica het bevestigd te hebben en zijn ze uit elkaar. Oké, duidelijk Bruno Mars. Inmiddels single, I Just Might.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Kiss FM News.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Kinderen onder de 13 zouden niet meer op Snapchat, TikTok en andere social media mogen, vindt EU-baas Ursula von der Leyen. En wie een eigen account wil, moet volgens haar wachten tot hij 15 is. Ze wil kinderen ermee beschermen tegen de risico's die ze online lopen. Ons land is voorstander van zo'n Europese leeftijdsgrens. Justitieminister Van Wil denkt de spoorwegsaboteurs wel te pakken te kunnen krijgen, zei hij voor het begin van de algemene beschouwingen. Volgens de topvrouw van ProRail zijn er bijna geen camerabeelden, maar Van Wil zegt dat er andere manieren zijn om daders te pakken, onder meer door te achterhalen waar de buizen vandaan komen. De vrouw van oud-Oranjebondscoach Ronald Koeman is overleden, Bartina. Ze had borstkanker en werd 65 jaar. Vorig jaar verliet Koeman nog het trainingskamp van Oranje. Later zei hij dat dat te maken had met de ziekte van zijn vrouw. Ze kregen 3 kinderen, onder wie Ronald Koeman junior, die keeper is van Telstar. En de klokken van de Sint-Jan en het stadhuis van Den Bosch mogen niet meer worden bespeeld door de stadsbejaardier. Volgens de regionale omroep heeft de arbeidsinspectie de boel op slot gedaan om reden van veiligheid. Zo zou de trap veel te steil zijn en zitten er delen van de klokken los. We doen dit al honderden jaren, zegt de bejaardier. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar ook een paar buien. Eerst vooral aan de kust, later kan er overal een bui vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
6: Ja, goedemorgen. Welkom met Pitbull. Zometeen Temper City komt eraan. Olivia Rodrigo. Eerst nu Benson Boone. And Sorry I'm Here for Someone Else.

ik weet sowieso dat je hebt meegezongen bij deze. Pitbull en Kesha en Timber bij Kiss FM. Goedemorgen, welkom. We zijn er voor je met de hits op de woensdagwerkdag. Rita Ora zometeen ook. Wiz de MC komt eraan. Jonas Blue naar Temper City nu. Dit is Self Aware. No,

Maar ook van die funnies in hagelslag. Van die kleine, ja, andervormige chocolaatjes in hagelslag. Jonas Blue, die deed het ook al. Sterker nog, zijn DJ-carrière begon eigenlijk door hagelslag. Toen hij 12 jaar oud was, kreeg hij namelijk zijn allereerste muziekproductiesoftware. Helemaal gratis als cadeautje. In een doos Chocopops cornflakes dingen. Dat zijn een soort van, ja, cornflakes hagelslag dingetjes. En toen dacht ik, ja, ik vind het zo leuk. Ik ga hier wat verder mee doen. Maar dus allemaal dankzij dat pak met, ja, cornflakes, hagelslag, choco ding. Jonas Blue, hoor je nu? I'm going.

0: Harry Styles, American Girls bij Kiss FM. Stella Lefty zometeen, Miley Cyrus en ook Damien Ordovic.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

Goedemorgen, dit is Kiss FM door de Miley Cyrus. Heeft een nieuw album aangekondigd. Verschijnt op 18 september, oftewel, dat is aankomende vrijdag met daarop 10 nummers. Komt er ook nog daarmee 2 concerten aan. Niet in Nederland helaas, maar goed. Aankomende vrijdag dus nieuwe muziek van Miley Cyrus. Ik ben zeer en zeer benieuwd. Je hoort daar met The End of the World. Tot die tijd moeten we daarvan genieten. Zometeen Calvin Harris en dit is nu Robin Thicke en Blurred Lines.

FM. Zometeen na 12 uur mijn grote, grote vriend, de one and only Dimitris Kops, met de meeste hits van het land. En mocht je iets willen horen, mag altijd en mag je dat doorgeven. 0800 1078. Is dit nu muziek van Shakira en Zoo? Okay.

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
3: Wat ga jij morgen doen? Rillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een gevaarlijke situatie bij een bedrijf in het Brabantse Asten. Daar is volgens de regionale omroep giftig gas ontsnapt. Omliggende bedrijven en een woonwijk zijn ontruimd. Ook is een NL-alert verstuurd met het advies binnen te blijven en alles dicht te doen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, lag ook een wapenarsenaal, zegt justitie op de eerste dag van de rechtszaak tegen 2 verdachten. Zo werden onder het puin een pistool en een mitrailleur met honderden kogels gevonden. De verdachten zouden in de kelder spullen maken voor plofkraken. EU-baas Ursula von der Leyen heeft haar jaarlijkse speech over Europa gehouden, zeg maar een soort troonrede. Ze wil geen social media voor kinderen onder de 13. Verder vindt von der Leyen dat Europa vol moet inzetten op AI, maar tegelijkertijd ook moet letten op de veiligheidsrisico's. Ook wil ze nauwer samenwerken met Canada. En in Den Haag is ex-president Thaçi van Balkanland Kosovo veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Hij krijgt van een speciale rechtbank 25 jaar cel. Kosovo was een provincie van Servië, maar voert in de jaren 90 oorlog om onafhankelijk te worden. Volgens rechters heeft de ex-president bijna 100 politieke tegenstanders laten vermoorden. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken, zon en buien. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
5: Goedemiddag en van harte welkom. De KISS Lunch op je woensdag. Dat breekt even lekker de week met DJ Snake, Olivia Rodrigo en nu Teddy Swims.

0: woensdagmiddag, want...
1: Dat breekt zo lekker de week.
0: Dat dacht ik ook, hé. En dit is de Kiss Lunch. Tot aan 1 uur bepaal jij wat ik draai. Maar ja, wat moet ik draaien? Denk erover na. Nou, mag je best wel eventjes een minuutje of 10 over nadenken. En als je er dan uit bent, stuur dat nummer op via 0800-1078. Dat is het appnummer van Kiss FM. Wat wil je horen tijdens de lunch? 0800-1078.

Kiss Lunch bij Kiss FM. Tot aan 1 uur bepaal jij wat ik draai. Stuur me een appje op 0800-1078. Voor Patrick, Samber, my body isn't ready. Wil je graag horen in de auto onderweg naar Haarlem. It's the

0: Illusion. Werd aangevraagd door Samantha uit Beverwijk. Die stuurde me een appje op 0800-1078. Is zich aan de klaarmaken om te gaan werken. Moet om 2:30 beginnen. Nu nog eventjes een rondje schoonmaken in huis. Alright. En dan de honden uitlaten en dan aan het werk. Want je hebt eigenlijk een dubbele baan. Eerst thuis en dan ook nog aan het werk. Nou, in ieder geval heel veel succes. Dua Lipa was graag horen. Illusion. En die is bij deze gedraaid. Wat wil jij horen? Dat is mijn vraag. Dit is de Kiss Lunch bij Kiss FM. Tijdens de lunch draait je favoriete hits. Maar dan moet ik wel weten wat je wil horen. Stuur me een appje op 0800-1078. Bebe Rexha, Cameron Whitcomb en Maroon 5 hoor je zometeen sowieso.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

Hey Dimitris, ik ben hier aan het werk in mijn lesauto. Ik heb een lesauto gekocht en ik geef nu les. Ik rij in de omgeving Emmeloord en ik kan nog wel wat klanten gebruiken. Groeten van Sander en of ik Ray kan draaien met Where is my husband? Oké, ondernemer Sander in de lesauto. Ga ik regelen. Ray komt eraan. En wat wil jij horen hier bij Kiss FM? Stuur het deze kant op 0800 1078. De Kiss Lunch op je woensdag. Catch Eye.

Kiss FM, heerlijke throwback. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Werd aangevraagd door Paula via 0800-1078. Kan jij ook altijd een appje naartoe sturen? Wat zou je willen horen? App deze kant op 0800-1078.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de stukken openbaar maakt van een eerder voorgestelde begroting van VVD-minister Heijnen. Zijn voorstel werd door D66 en CDA afgekeurd omdat het terecht zou zijn, maar de stukken zijn naar de media gelekt. En daarom wil de Kamer ze nu ook hebben, maar dat is tegen de zin van het kabinet. Meerdere arrestaties bij een protest van Kosovaren op het Malieveld in Den Haag is te zien bij Omroep West. Agenten werden aangevallen met vlaggen en bakstenen. Ook sprongen mensen op een ME-busje en vernielden dat. Het werd onrustig na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal dat ex-president Thaçi 25 jaar cel krijgt. De vier grote steden slaan alarm over daklozen in hun gemeente. Er komen er steeds meer en de overlast neemt ook toe, schrijven ze in een brief aan het kabinet. Ze vragen 100 miljoen extra voor onder meer opvangplekken en medicijnen om verslaving tegen te gaan. In ons rijke Nederland horen mensen niet op straat te slapen, zeggen ze. En de Formule 1 heeft de racekalender voor volgend jaar onthuld. Vergeleken met dit seizoen zijn er meer sprintraces. Het aantal gaat van 6 naar 10. Verder zit de Grand Prix van Nederland, zoals we weten, er niet meer bij, net als die van Barcelona. In plaats daarvan racen Max Verstappen en de anderen wel in Portugal en Turkije. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken, zon en buien. Tot zo'n 18 graden. Morgen eerst droog met wat zon, daarna opnieuw buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
3: Heb jij er vannacht heen gehad? Een koortsdroom? Nou, Alex Warren wel. Hier is Fever Dream van...

Meghan Trainor. En Lips Are Moving. Dit is Kiss FM. Hoe laat sta jij 's ochtends op om aan je werk te gaan? Is dat voor 9 uur? Ja, is dat voor 9 uur? Nou, dan heb ik iets leuks voor je. Morgenochtend voor 9 uur is de ochtendshow hier te luisteren bij Kiss FM.

eens naar hem luistert. Want ja, hij is eigenlijk net begonnen met die ochtendshow. En hij zoekt nog wat luisteraars. Dus als jij ook opstaat voor 9 uur 's ochtends, je rijdt al naar je werk, dan zou Stefan het heel fijn vinden als je naar hem luistert. Hij zit er al vanaf 6 uur 's ochtends trouwens. Dus als je om 6 uur weggaat, dan kan je ook naar Stefan luisteren. Geen enkel probleem.

0: als ik ergens een hekel aan heb, is het aan koffie. En dat heeft een zangeres gezegd die een liedje heeft over koffie. Ja, wie zij is hoor je zo meteen bij Kiss. Ook Taylor Swift komt eraan, dat is het trouwens niet. En Bakermat en ook Somber zometeen.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Vullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste.

0: Sabrina Carpenter. Ze heeft een liedje, Espresso. Dat was deze niet, dit was Taste. Maar ik moest er wel even aan denken, want Sabrina Carpenter heeft dus in een podcast gezegd dat ze niet tegen koffie kan. Dan kan ze gelijk naar het toilet. En daarom haat ze koffie. En dan toch een liedje over espresso.
1: Ja.
0: En de taste die ze zojuist zong, ging dus ook niet over de taste van koffie. Dat je het weet. Kiss FM, woensdagmiddag en de hits. Zometeen Samber. En dit is de nieuwste Kygo.
2: Kiss FM.
3: Kiss, new music.
0: En de nieuwe Kygo heet Take Me Back.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een paar honderd boeren hebben gedemonstreerd bij het provinciehuis in Arnhem. Daar praat de Gelderse politiek vandaag over strengere stikstofregels. Veel boeren kwamen met tractoren en iemand had ook een koe meegenomen. De boer wilde ermee de vergaderzaal in, maar de koe moest van de politie buiten blijven. Bij ongeregeldheden op het Haagse Malieveld zijn enkele mensen opgepakt. De politie zet er een waterkanon en pepperspray in. Aanhangers van ex-president Thaçi van Kosovo hadden zich verzameld voor de uitspraak tegen hem. Het Kosovo-tribunaal gaf hem 25 jaar cel. Na de uitspraak ging het mis op het Malieveld. In Rotterdam staat een Syriër voor de rechter omdat hij een hoge functie zou hebben gehad bij terreurorganisatie IS. Volgens justitie hielp hij in Syrië mee bij het plegen van zware geweldsmisdrijven, voordat hij in 2019 bij ons asiel aanvroeg en in Arkel ging wonen bij Gorkum. Er is ruim 17 jaar cel geëist. En een opvallende diefstal uit een vrachtwagen op een parkeerplaats deze week ergens in Nederland. Er zijn een paar boeken over de Britse prinses Diana meegenomen. Die zijn geschreven door haar broer Charles Spencer. Het boek ligt volgende week pas in de winkel. De politie onderzoekt de diefstal. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken, zon en buien. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen eerst droog met wat zon, daarna opnieuw buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
2: Met Barkhits op je woensdag. Katy Perry, Bruno Mars. En eerst Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

Dit is Kiss FM. Even eerlijk, is iemand wel eens heel negatief geweest over jouw werk? Dat hij bijvoorbeeld naar je baas is gegaan achter je rug om en dat hij heeft gezegd van ja, ik vind niet dat die en die er lekker bij zit. Nee, die moet je echt in de gaten houden, want ik heb het idee dat hij met de pet ernaar gooit. Weet je wel, dat. Dat maak je soms mee in het leven. Zometeen hier artiesten die daarvan hun handelsmerk hebben gemaakt. Ja, ja, ja. Zometeen wordt echt allesje duidelijk. The Weeknd komt eraan. Ook David Guetta. En nu bij Kiss FM, Sienna Spyro.

0: Bijzondere naam is dat, hè? Voor een band, Daft Punk. Dat komt van, het zijn een stelletje Daft Punkers. Ze kunnen er niks van. Nee, het is ooit een recensie geweest van een van de eerste hits van... hits was het dus niet. Een van de eerste platen van Daft Punk. Die werd gerecenseerd in een krant. Dat zijn meestal hele zure mensen die bij de krant werken, weet je. Dus die had een vernietigende column geschreven over de muziek van Daft Punk. En die had er dus ingezet. Dat zijn een stelletje Daft Punkers. En toen maakten ze nog muziek onder een andere naam. En toen dachten ze, ja, we gaan nu onze naam aanpassen in Daft Punk. Dat is zo goed. En daarmee zijn ze dus wereldwijd doorgebroken, die gasten van Daft Punk. Hartstikke goed. Dit is Kiss FM op woensdagmiddag met de hits. Pak je dansschoenen. Ja, heb je ze, je dansschoenen, anders snel nog even ophalen bij de winkel. Another komt eraan met Talk To You. Lekker dansplaatje ook. Axwell en Ingrosso staan voor je klaar. En dit hier is Ed Sheeran.
1: You see it

0: Als je hits wil horen, dan slinger je gewoon Kiss FM aan. En ik zou die radio een tandje harder zetten voor de hits van David Guetta, Harry Styles en Topic. Zometeen.
1: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.

0: Topic en Fireboy Body. Dit is Kiss FM met zometeen Nicky Jam en Henrique Iglesias. Ja, er mogen best wel even wat zonnestralen uit de radio komen. En er komen zometeen zonnestralen uit je radio met El Perdón. Ook Calvin Harris komt eraan. En eerst gaan we terug in de tijd met Clean Bandit.
1: Kiss Throwback. Kiss Throwback.
0: Nummer 1 hit in 2014. Redderby van Clean Bandit en Jess Glynn.

Radio met Nicky Jam en Enrique Iglesias en El Pardon. Dit is Kiss FM. Lucky Luke heeft zijn paard net geparkeerd hier in de parkeergarage van Kiss FM. Hij loopt nu naar boven en vanaf 3 uur hoor je hem met Kiss & Ride, de middagshow. Binnenmorgen weer om 12 uur. Ik wens je een fijne woensdag. Dit is Tate.

0: Kiss FM, your hit music station. Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
6: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Kiss FM News. Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Iemand die in de gevangenis in Zaanstad werkte is op staande voet ontslagen omdat hij was gepakt met een grote hoeveelheid harddrugs. Volgens een misdaadwebsite werd hij afgelopen weekend betrapt met 300 ecstasypillen. Een paar weken geleden werd een andere medewerker in dezelfde gevangenis ook al ontslagen voor het binnensmokkelen van drugs. Wat D66-fractieleider Paternotte tijdens de algemene beschouwingen voorstelde, kan eigenlijk helemaal niet, vindt Jesse Klaver van Pro. Paternotte wil graag ideeën van de oppositie om een meerderheid te krijgen voor de kabinetsplannen. Dus het kabinet legt de verantwoordelijkheid bij de oppositie en dat klinkt wanhopig, zei Klaver. In Eindhoven zijn meerdere straten dicht vanwege een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd eerder gevonden bij werkzaamheden. De explosieve opruimingsdienst van Defensie bekijkt nu, bijvoorbeeld met röntgenfoto's, hoe de bom veilig weggehaald kan worden. In juni werd er in Eindhoven ook al een oude vliegtuigbom gevonden. De ongeveer 100 boeren en koe die zich met hun trekkers hadden verzameld bij het provinciehuis in Arnhem zijn weer vertrokken. De Gelderse politiek praatte daar over de strengere stikstofregels en de boeren hebben hun zorg over die plannen gedeeld. De actiegroep is positief, maar zegt wel dat de boeren actiemoe zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met zon, buien en wolken en het is 18 graden. Ook is er lokaal wat onweer mogelijk. Vanavond vooral in het oosten en noorden regen. Morgen start droog, maar in de middag opnieuw buien met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de Kiss-app. Luc van Rooij.
1: Goedemiddag, Kiss and Ride.
8: Yo, Lucky.
1: Met voor half vier onder andere Cat's Eye, Offenbach, Major Lazer. En we beginnen met de Boza. Enjoy.

Jouw filefeestje, schuine streep, rondparty. Goedemiddag. Kiss and Ride. Macklemore is niet zo lekker bezig geweest. Hij is uit de tour van Ed Sheeran geschopt. Heeft hij zelf bekendgemaakt op Instagram. Hij had op 4 september tijdens een optreden in het MetLife Stadium in New Jersey pro-Palestijnse opmerkingen gemaakt. En daar waren ze daar in Amerika niet zo van gediend. En Ed Sheeran was blijkbaar ook niet, dus doe

0: try. Jouw vierde feestje, schuine strepen, Rob Party. Goedemiddag, Kiss and Ride. Met strakjes onder andere Temper City.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

Bruno Mars bij Kiss and All My Soul. Kiss and Ride. Jutta Lerum, ik had het er straks al even over. Die heeft over haar. Die heeft op haar nieuwe YouTube-kanaal een filmpje gepost van 12 minuten. Waarin ze aangeeft dat ze komend schaatsseizoen niet zal meedoen aan de wedstrijden. Ze zegt dat stoppen met schaatsen nog te definitief klinkt. Maar komend seizoen hoeven we haar niet te.

Andy Grammer bij Kiss, samen met Max. Dat was The Things I Love. Goedemiddag Kiss and Ride. Straks naar vijf onder andere Harry Styles en Ariana Grande. Nu eerst Olivia Rodrigo. New York City.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
3: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Nijmegen gaat tijdelijk 430 vluchtelingen opvangen. In het noorden van de stad komen units te staan voor 2 tot 6 personen. Eind van de maand worden ze er neergezet. De asielzoekers kunnen er plek krijgen tot het voorjaar van 2029. Daarna komen er huizen te staan. Met de opvang wil Nijmegen Ter Apel wat lucht geven. Treinreizigers kunnen wat merken van stakende schoonmakers, maar het heeft niet gezorgd voor grote problemen op stations en in de treinen. Dat zegt de NS. De schoonmakers staken deze hele week voor een beter cao. Treinreizigers wordt gevraagd om hun eigen afval mee te nemen en buiten de stations weg te gooien. Bij rellen op het Malieveld heeft de politie 2 mensen opgepakt. Honderden Kosovaren waren naar Den Haag gegaan om te protesteren tegen de veroordeling van oud-president Thaçi voor oorlogsmisdaden. Toen het uit de hand liep, moest de ME ingrijpen. 1 politieagent raakte licht gewond. En in het Brabantse Mierlo is een 14-jarig meisje aangehouden voor het vernielen van een basisschool. Dat zegt Omroep Brabant. Eind vorige maand zorgde een groep jongeren daarvoor een ravage. Er waren digiborden vernield, ramen ingegooid en meubels lagen door alle lokalen. De schade is maar liefst 100.000 euro. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Soms is er ook onweer mogelijk en het is ongeveer 18 graden. Vanavond zijn er vooral in het oosten en noorden nog buien. Morgen start droog, maar in de middag regen met opnieuw een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app.
4: Met weer een half uur aan kanjers.
5: Yo, lucky!
4: Voor 4:30 onder andere Taylor Swift. Ik heb Cameron Wickham, Anne-Marie en Harry Styles.

Nog niet zo lang geleden vertoefde ik op een van de Canarische eilanden. Toen kwam ik erachter dat ze daar dus ook ciao gebruiken als in adios. Ja, die Amerinos is slimmer, denk ik hoor. Hey, goedemiddag. Verderop in deze radioshow onder andere de Kiss & Ride Train Track van een mevrouw die net als een heleboel Nederlanders niet erg blij is met de zomer. Maar eerst eventjes Ariana Grande.

0: zitten er middenin, maar het lijkt wel of dat het hartje jullie is. September bij Kiss and Cry for You.
1: Kiss and Ride.
0: Je kan hem niet aanvragen. Het is maar net hoe mijn pet staat op de dag. Eén ding is wel 100% zeker. Het liedje wordt gedraaid voor iedereen op het perron, dan wel in de trein. Beste reizigers, de Kiss and Ride.

0: Goedemiddag, jouw filefeestje, schuinstrepen, romparty, Kiss and Ride met strakjes zombie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Wielen in de achtbaan?
5: Aapjes kijken in de dierentuin?
6: Of lekker ontspannen in de sauna?
5: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Goedemorgen mevrouw, hier bij Kiss. Dua Lipa en Illusion.
1: Kiss and Ride.
0: Ja, ik heb vorige week iets onaardigs tegen haar gezegd. Nou, dat heb ik geweten op mijn socials. Ze heeft 6 nominaties voor de 2026 Country Music Association Awards, waaronder 2 voor de beste single van het jaar. Dit is een van die singles. Choose in Texas.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Minister Heijnen van Financiën is overstag en komt alsnog met de eerste versie van de begroting die gisteren werd gepresenteerd. Dat was hij in eerste instantie niet van plan, maar de Tweede Kamer had erom gevraagd. Sommige stukken van het concept waren al gelekt. Zo stond erin dat er flink bezuinigd zou gaan worden op de WW. In Nijmegen komt eind dit jaar een asielzoekerscentrum voor ruim 400 vluchtelingen. Dat gebeurt na een verzoek van de minister, omdat er landelijk een groot tekort aan opvangplekken is. Het terrein wordt tot april 2029 gebruikt als opvangcentrum. Daarna worden er woningen gebouwd. De vier laatste passagiers die gewond raakten bij het dodelijke busongeluk in Zwitserland vorige week komen waarschijnlijk morgen terug naar Nederland. Verder is iedereen weer thuis. Ondertussen doet het Openbaar Ministerie in Zwitserland onderzoek naar de buschauffeur. Ze verdenken hem onder andere van dood door schuld. En de saboteurs die gisteren toesloegen op het spoor wisten goed waar ze mee bezig waren. Ze hadden kennis van het systeem. Dat zegt een spooraannemer. Volgens hem waren de ijzeren staven precies zo neergelegd dat ProRail het signaal kreeg dat daar een trein stond en het sein op rood ging. Er zouden geen reizigers in gevaar zijn geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Het is ongeveer 18 graden en een mix van wolken, zon en buien. Landinwaarts ook wat onweer. Vanavond alleen in het oosten en noorden regen. Ook morgen buien en 18 graden. Alleen de ochtend blijft droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
3: Met weer een half uur vol hits.
4: Yo, Lucky!
3: Het begint bijna vervelend te worden. Voor 5:30 onder andere Jonas Brothers, Barker, Mats Stromae en Olivia Dean.

Stromae hier bij Bizou. Dat was Allure on Danse. Goedemiddag, Kiss and Ride. Strakjes het Nederlandse shownieuws. Onder andere over Johnny de Mol en André Hazes. Kiss and Ride. Maar eerst Bakermat en

Jouw filefeestje, schuine streep erop, hoort je goedemiddag. Kiss and Ride, tijd geworden voor het Nederlandse shownieuws uit het entertainmenthoekje. Johnny de Mol die spreekt in een openhartig interview vol bewondering over zijn moeder Willeke Alberti. En zegt het nog steeds heel raar te vinden dat ze zo wereldberoemd is in heel Nederland. Dan André Hazes, JR, die heeft voorlopig zijn optreden stilgelegd. Hij heeft last van

0: was Cameron Whitcomb. Goedemiddag, Kiss and Ride met straks Shakira.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.

Redcorn hier bij Kiss en Begging. Vlaams Omroep VRT is nog steeds in gesprek met de European Broadcasting Union over bevestiging van deelname van het, of aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. De VRT zegt van we hebben al eerder bezorgdheden uitgesproken en daar zitten we nog steeds mee. Welke bezorgdheden? Dat er vast

Heeft Elton John best wel leuke opvallende samenwerkingen gehad met Dua Lipa bijvoorbeeld. Of Kiki D. Ja, die weet ik dan weer, zo oud ben ik. Maar die met Britney Spears zag echt niemand aankomen. Dat was Hold Me Closer. Goedemiddag, Kiss and Ride met strakjes Stella Lefty.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
4: Wat ga jij morgen doen? Huilen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Kiss FM News. Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het is opnieuw mis met een belangrijke brug. In de Zuurhofbrug in de A15 bij de Rotterdamse Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in essentiële dragende onderdelen. De rijstroken zijn per direct gesloten en al het verkeer moet over de vluchtstrook. De afgelopen tijd werden in meerdere bruggen in Nederland gebreken ontdekt. Na 15 jaar vindt acteur Stefan de Wallet het mooi geweest en is hij niet meer de hoofdrolspeler in het Sinterklaasjournaal en de Intocht. Wie hem gaat opvolgen heeft Omroep NTR niet bekendgemaakt. Het was me een eer en een genoegen, zegt Stefan de Wallet in een afscheidsboodschap. Hij sluit af met zijn bekende dag hoor. Tijdens de algemene beschouwingen zijn VVD en Pro elkaar in de haren gevlogen over het geld dat mensen moeten overhouden aan werken. Volgens Brekelmans van de VVD mag het verschil tussen uitkering en salaris best groter, zodat werken loont. Jesse Klaver van Pro vindt dat het verlagen van uitkeringen niet de oplossing is. En om te ontsnappen aan een groep hoornaars is een man in Vught uit een hoogwerker gesprongen. Van een hoogte van 12 meter. De man was aan het werk toen hij op het nest van de hoornaar stuitte, een soort wespen. Toen ze hem aanvielen, sprong hij naar beneden, waarbij hij zwaar gewond raakte. Het nest wordt vanavond opgeruimd. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt op sommige plekken nog, maar het blijft wisselvallig. Met vanavond in het oosten en noorden buien. Morgen begint droog, maar ook dan volgt regen. Het wordt rond de 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een man die vorige week tot 11 jaar cel werd veroordeeld voor het voorbereiden van de moord op advocaat Dirk Wiersum is vandaag opgepakt in Parijs. Er was al jaren een klopjacht naar hem aan de gang nadat hij tijdens zijn strafproces naar het buitenland was vertrokken. Twee andere mannen werden voor de moord tot 30 jaar cel veroordeeld. De gedeeltelijke afsluiting van de brug richting de Maasvlakte gaat voor veel problemen in de haven zorgen, verwacht een belangenorganisatie. In de brug werden scheuren ontdekt. Het is al een druk bezette route voor goederenverkeer en daarbovenop komt dat de wegen in de haven nu ook gaan vastlopen, vrezen de bedrijven. Max Verstappen begint elk moment aan een bijzondere race. Op het circuit van Silverstone moet hij het in een kart opnemen tegen 100 andere coureurs. Er zijn een paar regels. Max start achteraan, karters die door hem worden ingehaald moeten eraf en de race duurt 30 rondjes. De andere karters zijn beroemdheden, atleten en contentmakers. En voor veel mensen was hij de man van de uitspraak It Gate On, waarmee Henk Kroes aangaf dat er een Elfstedentocht aankwam. Kroes is op 87-jarige leeftijd overleden. Bijna 40 jaar was hij de voorzitter van de Friese Elfsteden. De laatste Elfstedentocht die hij aankondigde was in 1997. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en zonnig. Er zijn vooral in het oosten en noorden nog wat buien. Vannacht is het op veel plekken droog, morgen begint droog en in de middag vanuit het westen regen met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: Kiss FM News.
7: Goedenavond, ik ben Alissa Ippe. In de gemeenteraad van Den Bosch wordt vanavond gepraat over een asielopvang in het dorp Engelen. De afgelopen maanden waren er geregeld protesten tegen de opvang en die verliepen niet altijd rustig. Zo werden huizen van voorstanders beklad. Het plan is dat er 50 jonge, alleenstaande vluchtelingen komen in een oud politiekantoor. De provincie Groningen wil Defensie best helpen met allerlei zaken, maar voor wat hoort wat. Het leger wil bijvoorbeeld ruimte om te oefenen en plekken om mensen op te leiden. Groningen zegt daar wel bij te kunnen helpen, als Defensie dan maar geld steekt in bredere wegen, onderwijs en innovatie. Er blijken 1000 extra vermisten te zijn na de dodelijke vloedgolf in Nepal. Na 3 weken zoeken werden ruim 5000 mensen vermist. Maar na het opnieuw bekijken van alle gegevens in de getroffen gebieden blijkt dat aantal dus een stuk hoger. Er zijn meer dan 1400 lichamen gevonden, van wie er pas 105 zijn geïdentificeerd. En Max Verstappen heeft zijn kartrace met 2 vingers in de neus gewonnen. De Formule 1-coureur nam het op het circuit van Silverstone op tegen 100 beroemdheden, atleten en influencers en startte achteraan. De geplande 30 rondes waren niet allemaal nodig. Na 14 rondjes stond Max al op 1. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond bewolkt, met in het oosten en noorden nog wat regen. Vannacht is het overal droog, behalve aan de kust. Morgen vergelijkbaar met vandaag. Het start droog, maar in de loop van de dag meer buien en 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

Kiss FM, your hit music station. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het sluiten van belangrijke bruggen had voorkomen kunnen worden als het Rijk meer had geïnvesteerd. Dat zegt de provincie Zuid-Holland, die zich afvraagt wanneer de gifbeker leeg is. Vandaag bleek een brug naar de Maasvlakte vol scheuren te zitten. En er mogen al maanden geen zware voertuigen meer over de te zwakke Merwedebrug rijden. Ja, 21 gaat door met het wetsvoorstel om de gasvelden in Groningen open te houden. Partijleider Joost Eertmans zei dat tijdens de algemene beschouwingen. Het is niet de bedoeling de gaskraan open te zetten. Hij wil alleen voorkomen dat de putten volgestort worden met beton. Misschien hebben we het ooit nodig, zegt Eertmans. De criminelen die zeggen achter de cyberaanval op onlinebank Revolut te zitten, eisen $3 miljoen. Dat zeggen de hackers tegen BNR. Komt dat geld er niet, dan dreigen ze de gegevens van bijna 700 klanten door te verkopen. Er zitten tientallen Nederlanders bij. En de nieuwe Spider-Man-film, Brand New Day, gaat erg hard in Amerika en Canada. De film heeft bijna $940 miljoen opgebracht. Dat is daar de hoogste opbrengst ooit. Het vorige record stond meer dan 10 jaar op naam van een Star Wars-film. Wereldwijd doet Spider-Man het ook goed, met een opbrengst van 2,5 miljard. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn in het oosten en noorden nog wat buien. Verder is het vooral bewolkt. Vannacht alleen in de kustprovincies kans op wat regen. De dag begint morgen droog. In de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel

nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In de gemeenteraad van Den Bosch wordt vanavond gepraat over de opvang van tientallen vluchtelingen in Engelen, een dorp in de buurt. Daar is veel over te doen. Voor de vergadering begon was er een demonstratie. Vanavond wordt er geen knoop doorgehakt. Partijen kunnen wel bij het college aangeven hoe ze de opvang geregeld willen zien. Er is meerdere keren aan de bel getrokken over slechte wegen, spoorlijnen en bruggen in Zuid-Holland. Dat zegt de provincie. Volgens hen komt de overheid tientallen miljarden euro's tekort. Vandaag bleek er opnieuw iets mis met een brug in de regio. Als er was geïnvesteerd, was dat te voorkomen geweest, zegt de provincie. De cybercriminelen die toesloegen bij online bank Revolut eisen $3 miljoen. Dat meldt BNR. Als de bank niet betaalt, dan dreigen de criminelen gegevens van klanten door te verkopen, zoals paspoortkopieën, namen en adressen. Van ongeveer 700 Revolut-klanten zijn de gegevens buitgemaakt. En in Rotterdam is een paard overleden na een botsing met een auto. Volgens Rijnmond kwam het dier van een manege in de buurt en liep het los over de weg. De bestuurder van de auto is gewond geraakt, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De weg is voorlopig dicht om het paard te kunnen weghalen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht is het landinwaarts droog en alleen in de kustprovincies kans op regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Rand.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen. Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: KissFM News. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. CDA-leider Bontebal erkent dat de onderhandelingen over de begroting niet vlekkeloos zijn verlopen. De volgende keer is er meer voorbereiding en overleg nodig, zegt hij. Een minderheidskabinet is volgens hem voor iedereen wennen, maar op de vraag van pro-leider Klaver of hij over links of rechts wil gaan, geeft hij geen antwoord. Bij een verkeersongeluk in Noord-Holland zijn een dode en meerdere gewonden gevallen. Het gebeurde op de N307 in de buurt van Zwaag. Het is niet bekend hoeveel gewonden er zijn of hoe ze eraan toe zijn. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Fans van de overleden zanger Ben Sanders kunnen zaterdagavond afscheid van hem nemen. Dat kan in zijn tattoo shop in Arnhem. Ben Sanders werd afgelopen weekend doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice of Holland. Hij was 43 jaar. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht alleen in de kustprovincies wat regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Voorgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Kiss FM News.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. In een emancipatielijst van het World Economic Forum is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Tjaat het grootst. Een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een personenauto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307, waar het ongeluk gebeurde, is voorlopig dicht. President Trump is er niet over te spreken dat de baas van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, voor het eerst in jaren de rente heeft verhoogd. Dat is nodig vanwege de hoge inflatie. Trump wil al jaren dat de rente omlaag gaat, het liefst naar 1% of minder. Dat is nu 4%. En het lijkt erop dat de opvang voor jonge asielzoekers in het Brabantse Engelen er gewoon gaat komen, meldt Omroep Brabant. Bij een raadsvergadering in Den Bosch is er urenlang gepraat over voorwaarden voor de komst van het AZC, bijvoorbeeld over veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders moet uiteindelijk de knoop doorhakken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er weer nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de

Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Kiss FM News.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Tweede Kamer zijn nog altijd de algemene politieke beschouwingen bezig. Het gaat vooral over box 3, de belasting op vermogen. Mirjam Bikker van de ChristenUnie vindt dat het daar veel te veel over is gegaan bij de begrotingsonderhandelingen. En ook de BBB is kritisch. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In de Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. In de Spaanse regio Valencia wordt gewaarschuwd voor overstromingsgevaar vanwege zware regenbuien. In de stad Torrent zijn meerdere mensen gered die vastkwamen te zitten in hun auto en het vliegveld van Valencia is dicht. Ook een voetbalwedstrijd werd afgelast nadat het met bakken uit de lucht kwam. En twee vrouwen die te zien waren in kinderporno die werd gevonden bij Jeffrey Epstein hebben een rechtszaak aangespannen. Ze willen een schadevergoeding van minstens $6 miljoen uit Epsteins nalatenschap. De vrouwen zeggen namens zeker 40 slachtoffers te spreken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: en stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: Kiss FM News.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot.